0: money.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Goeie, wacht hè.
6: Rustig,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren 2 keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En voor uitkeringen en pensioenen gaat het om alles boven 2000 euro bruto. Ook de veelbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt. Maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. Het gaat in vanaf 2027, maar oppositiepartij, PvdA en vakbonden stappen naar het grondwettelijk hof. Kroonprinses Elisabeth heeft gisteravond haar diploma ontvangen. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Koning Philippe en koningin Mathilde waren er speciaal voor naar de VS gereisd. Het is nog onduidelijk wat Elisabeth hierna gaat doen. Ze is 24. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En in het dubbelspel gaat Elise Mertens ook door naar de tweede ronde. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en het is ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Wienerberger.
3: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
4: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren 2 keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En nog in die wet, de accijns op gas en stookolie stijgen vanaf augustus en die op elektriciteit dalen. Ook de vliegtax stijgt. En ook de felbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt, maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. De lijn houdt tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant door een technisch probleem met de aandrijving. Een aantal van die bussen is de voorbije dagen plots stilgevallen. De lijn heeft leverancier Iveco gevraagd om dat zo snel mogelijk op te lossen. Want de problemen zullen voelbaar zijn over heel Vlaanderen. Sommige ritten worden geschrapt. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En er is nog veel onduidelijkheid over het voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar president Trump moet dat eerst nog goedkeuren. En volgens de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is het nog niet zeker of Trump dat wel zal doen. De twee landen zouden nog onderhandelen over enkele punten. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de 3e ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.

0: klanten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
0: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
6: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: RicoPlanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij RicoPlanet. Voorwaarden in de winkel.

nah, nah.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Goedemorgen. Er komt veel kritiek op de goedkeuring van de centenindex en de pensioenhervorming. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen naar het grondwettelijk hof tegen die pensioenhervorming. Ze vinden die oneerlijk, want de pensioenmalus zou vooral vrouwen treffen, omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. Ondernemersorganisatie Unizo is dan weer zeer ontgoocheld in de goedkeuring van de programmawet met daarin de centenindex. De sociale partners werkten vorige maand zelf een alternatief uit die elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra zou opbrengen. Maar de regering blijft dus vasthouden aan zijn eigen centenindex. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Ze bereikten gisteren een akkoord met de directie na meer dan een maand onderhandelen. Er vallen geen ontslagen en de maaltijdchecks worden met 2 euro verhoogd. Maar postbodes zouden ook 2 uur later aan hun ronde beginnen. Daar zijn de vakbonden niet tevreden over. Ze willen nog verder praten en waarschuwen dat er wel nog spontane acties van het personeel kunnen komen. Veel opluchting in Argentinië. Voetballer Lionel Messi zit dan toch in de WK-selectie van Argentinië. Messi werd in de wedstrijd met Inter Miami vervangen omdat hij pijn had aan zijn hamstrings. Maar later bleek dat het toch allemaal niet zo erg is en dat het om een overbelasting gaat. Messi speelt zo zijn 6e WK al. Hij is 38. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger. Het wordt ook een pak minder warm tot 25 graden.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman!
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.

Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijke werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. De Kamer heeft ook de energiesteun goedgekeurd. De komende 3 maanden zal de federale regering 80 miljoen euro vrijmaken. Voor als je bijvoorbeeld met je eigen auto naar het werk rijdt of als je je huis verwarmt met mazoet of gas. Er komt intussen wel veel kritiek op de goedkeuring van de programmawet en de pensioenhervorming die de Kamer afgelopen nacht ook goedkeurde. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen al naar het grondwettelijk hof. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.

0: droomeigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Relax. Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go!
14: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè?
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
15: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
15: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
16: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
18: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, that happened.
7: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Zee Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
10: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gewist liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
11: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmes.
14: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
16: Ja, mocht dat niet misschien?
15: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
16: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
15: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
16: Bebat.
15: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
17: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
18: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijk werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen vanochtend gekanteld met gevaarlijke stoffen. Een deel van de zuidering is afgesloten, want de dozen waarin de gevaarlijke stoffen zitten moeten eerst nog overgelaten worden. De bewoners van 6 huizen in de buurt moesten uit voorzorg hun huizen verlaten, tot wanneer de brandweer alles heeft opgekuist. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er ook kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Beste, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Ze krijgen dus voorwaarden opgelegd, mogen zo West-Vlaanderen niet meer binnen en moeten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich ook gisteren zelf aangegeven. Hij wordt aangehouden. De Raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een vader uit het Vlaams-Brabantse Bajottegem is veroordeeld tot 7 jaar cel voor de dood van zijn baby. De man van 31 had het kind wekenlang hardhandig aangepakt, waarna het stierf. Uit het autopsierapport bleek dat de baby daardoor kneuzingen en hersenvliesbloedingen opliep. Ook de moeder van 26 stond terecht omdat ze wist dat de man hardhandig omging met de baby, maar niet had ingegrepen. Ze kreeg 20 maanden cel met uitstel. En op Brussels Airport komen vanaf 2028 nieuwe scanners aan de veiligheidscontrole. Concreet zal de luchthaven scanners met nieuwe technologie installeren die de controles vlotter en eenvoudiger moeten maken. Het betekent dat je vanaf dan niet langer je vloeistoffen en elektronica uit je handbagage moet halen. En je kan ook vloeistoffen onbeperkt meenemen in verpakkingen tot maximaal 2 liter. Volgende maand volgt al een eerste test met een bodyscanner. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en het is ook wat minder warm dan tot 25 graden.

0: barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Kaap, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
8: Kijk eens in mijn jas.
7: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
9: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.

Goedemiddag. Het aantal rokende Belgen daalt te traag, dat zegt gezondheidsinstituut Cienzano. De nationale doelstelling is om in 2040 een rookvrije generatie te halen, maar dat zal aan dit tempo dus niet lukken. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia wel degelijk gedaald. Momenteel rookt 13% van onze landgenoten nog dagelijks. En elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door te roken. Het is nochtans een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare sterfte in België, zegt Cienzano. De drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Zo mogen ze West-Vlaanderen niet meer binnen en moesten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich gisteren ook zelf aangegeven. Hij is aangehouden. De Raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Aan de Belgische kust zijn de afgelopen dagen meer dan 20 dode haaien aangespoeld. Verschillende wandelaars troffen de dieren aan op de stranden tussen de Pannen en Kokzijde. Het gaat om gevlekte haaien, dieren van ongeveer 1 meter lang en ongevaarlijk voor de mens. Vermoedelijk werden de dieren onbedoeld door vissers gevangen, waarna ze weer in de Noordzee werden gegooid en dus dood aanspoelden aan de kust. De kadavers werden intussen opgehaald voor onderzoek. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het wel droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
11: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, that happened.
11: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissen.
16: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
17: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
18: Bitterballen,
17: of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Vrouw Wies.
14: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
15: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Goedemiddag.
1: Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De directeurs hopen nu op een overleg met de minister. Het aantal rokende Belgen daalt te traag voor de nationale doelstelling. Want de regering wil tegen 2040 een rookvrije generatie. Maar dat zal aan dit tempo niet lukken, zegt Cienzano. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia dus wel gedaald, maar nu rookt nog 13% van onze landgenoten dagelijks. Elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door het roken. Cienzano zegt dat het een van de belangrijkste oorzaken is van vermijdbare sterfte in België. En in Japan is een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsuchi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en duizend militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook op de vlucht hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel 1633 hectare natuurgebied in de vlammen op en zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Spannend. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
6: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,25 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: to my exes.
1: Energy. Dit. Het. Music. Music. Only.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Steeds een honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

Goedemiddag. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de 4e plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier, een betere gezondheid en een betere conditie. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De initiatiefnemers van de brief gaan deze namiddag op gesprek bij de minister. En in Japan is er een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsutsi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en 1000 militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel meer dan 1600 hectare natuurgebied in vlammen op. En zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond kans op buien met onweer en hagel. Maximaal rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het droger. Het is dan ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
9: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hoe dat?
9: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
8: Oh.
9: Ja.
8: Lemmes.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze.
11: De Vos Lemmes.
12: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: droomeigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
0: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
9: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Goedemiddag.
1: Roemenië gaat de NAVO-lidstaat er dan toch niet in spoed bij inroepen. Afgelopen nacht geraakten twee mensen gewond nadat een Russische drone op een gebouw belandde in Roemenië. En dat is dus grondgebied van de NAVO. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren, zeggen verschillende NAVO-bronnen. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, zei wel dat de NAVO klaarstaat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Francken spreekt van een nieuwe escalatie van de oorlog. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in de lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de 4e plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier en een betere gezondheid. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. En de Braziliaanse voetbalster Neymar zal zeer waarschijnlijk de eerste WK-wedstrijd van zijn land moeten missen. Neymar liep een kuitblessure op en uit een scan blijkt nu dat hij 2 tot 3 weken oud zal zijn. De wedstrijd van Brazilië tegen Marokko komt zo te vroeg. De laatste minuten van Neymar bij Brazilië dateerden al van 2023. De vreugde bij de Brazilianen was dan ook groot toen hij in de WK-selectie bleek te zitten. Maar nu zou bondscoach Ancelotti zelfs nog een vervanger kunnen oproepen en Neymar thuis laten. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond ook kans op behoorlijk hevig noodweer. De maxima liggen rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden. Oh yeah.
2: Dit is de Energy Top 50. Powered by Playwright. Energy. Nummer 49.

0: lente, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
17: Energy. De Energy Top 50. De beste Belgen van nu. Energy. Nummer 38.

Energy Top 50. Energy. De beste Belgen van nu. Nummer 28.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
6: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: The Energy Top 50. Powered by Playwright. Nummer 23.

0: combo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
2: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
2: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het nieuwsblad, de Standaard, het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

0: Goedemiddag. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De EU blokkeerde de afgelopen jaren miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen. Want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft. Maar nu is de afschaffing dus uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. Roemenië gaat de NAVO-lidstaten niet in spoed bijeenroepen. Afgelopen nacht geraakten 2 mensen gewond in Roemenië, een NAVO-lidstaat, na een aanval van een Russische drone. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zei wel dat de NAVO klaarstaat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Franke sprak van een nieuwe escalatie van de oorlog. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een kort maar stevig onweer met hagel. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start dan met de regen, daarna klaart het op. De maxima liggen dan rond 25 graden. Oh yeah,
1: dit is de Energy Top 50. Powered by Playwright. Energy. Nummer 14.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké. Okay.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De Energy Top 50. De beste Belgen van nu. Hit music only. Energy. Nummer 3.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go!
7: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
8: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
10: Justin.
8: Justin who?
10: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
8: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op t-tradebank.be.
11: Een goeie nacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedenavond. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De afgelopen jaren blokkeerde Europa miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen, want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft, maar nu is die afschaffing uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. In de laatste kilometers van de slotklim ging hij nog op en over Giulio Ciccone. Het is al de 5e ritzege voor Visma Leasebike, dat ook de leider in het algemeen klassement heeft met Jonas Vingegaard. Die kwam nooit in de problemen en telt vlak voor het slotweekend meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2 Felix Gall. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een stevig onweer. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start met de regen, daarna klaart het op. Maxima liggen dan rond 25 graden.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij...

0: het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
3: Bebat.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht ze.
3: Rustig,
2: schat. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
6: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

Goedenavond. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd die woensdag in het treinstation van Leuven verschillende bommeldingen gedaan zou hebben. Het zou gaan om een persoon uit Oost-Vlaanderen. Het station werd urenlang ontruimd na telefoontjes over een verdacht pakket en alle treinverkeer lag urenlang stil. Er is nog niet meer bekend over de verdachte, maar duidelijk is dat hij of zij een monsterboete en een celstraf riskeert. Wie deze week pech had met de auto was niet alleen, want door het warme weer zijn er opvallend meer problemen met onze voertuigen dan gewoonlijk. Pechverhelper Touring zag dinsdag zelfs een stijging in het aantal interventies met bijna 50% in vergelijking met dezelfde dag een jaar geleden. De meest voorkomende problemen door de hitte zijn lekke banden, platte batterijen en problemen aan de motor. Zeker wanneer je auto een volledige dag in de zon staat, loop je meer risico. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia gewonnen. In de laatste kilometers van de slotklim ging hij nog op en over Giulio Ciccone. Het is al de vijfde ritzege voor Visma Leasebike, dat ook de leider in het algemeen klassement heeft met Jonas Vingegaard. Die kwam nooit in de problemen vandaag en telt vlak voor het slotweekend meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2, Felix Gal. Kans op onweer in verschillende delen van ons land, al zal het op de meeste plaatsen beter meevallen dan voorspeld. Ook morgen een warme maar onstabiele dag. Temperaturen tot 29 graden, maar opnieuw kans op onweersbuien. Zondag start met regen, daarna klaart het wel op, maxima dan tot 25 graden.

0: I'm a fireball.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming.

Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini 2+.

0: for somebody else.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.